0: De grootste prijs van Eestrijk, het heemspiel voor Red Bull. Om een spectaculaire circuit Madsen aan de Bierger. McLaren brengt een volle erlevenis. Verstappen en Antonelli willen dit jaar mee weit komen wie die tweede keer. En Ferrari hofft dat de knut nu bij historische Hamilton-Victoire nu endgültig geplatzt is. Leidenschaftlich Fans, spannend Dueller, pneu op pneu.
1: See you at Spielberg.
0: Die ganze Action, this weekend, live op RTL 2 an RTL Play. An de Porsche Supercup, mam Litzebäuer Chester Kiefer. Sondag 10:45.

0: De grootste prijs van Eestrijk, het heemspiel voor Red Bull. Om een spectaculaire circuit matsen aan de Bierger. McLaren brauchen een volle erlevenis. Verstappen en Antonelli willen dit jaar mee weit komen wie die tweede keer. En Ferrari hofft dat de knut nu bij historische Hamilton-Victoire nu endgültig geplatzt is. Leidenschaftlich Fans, spannend Dueller, pneu op pneu.
1: See you at Spielberg.
0: Die ganze Action, this weekend, live op RTL 2 an RTL Play. An de Porsche Supercup, mam Litzebäuer Chester Kiefer. Sondag 10:45. Hey!